Buddy, bada, boppy, bada, bop, boom, boom, yo. Genau so, also. 2010, Italien, Alessandra Amoroso, also that verliefte Alexander. Ja. La mia storia con te, also mijn geschicht met dir, met mir. Hè?

Kan ze het nachtonder moet zangen, is roeven de snut oen. Ja, dat is gewoon het erder 70. Blondie doen eruit, spreekt vlot een titel, Sunday Girl.

En nu was het hoogste tijd dat we een lied wat mee spelen. Hè? Ik word de yesterday man, is ja de man van gisteren. Ik speel ook muziek van gisteren, dan moet je ook de man van gisteren zijn. Van was eerst, ik was dat de Chris Andrews, die wat mij dan gezongen werd.

Jo, jo, jo, het zijn stekwaardraaier 70 jaar al. Maar wie gaan we dan nu al? Gaan we maar kijken, boe in de gimme. We gaan bij Love Affair, dat was 68, Everlasting Love.